pardon. Est-ce que le behoefte van de muziek is na? Bos en elftelie, alleen internationaal is kunnen, of dat een euro is moeilijk. Huist kennen, als we het in een groep wat kennen, baller man, huist kennen, is een wat in het euro. Nu, Mussolini verstaan, en wordt gekritiseerd alleen handelsgeleden op die of dan in die zin wordt die niet duist maar het is wat zijn ja hij vloed maar ik heb een handelsluf en ik huis maar een ballerman internationale wisseling als in Engels wat ze met een mazzel in laf wil ik worden trappen aan die ganske apparatschik. Er Lüsenborn, Alemannia und Hallig Nummer der kleine Pudel Nestang. Wo ist die? Alet, Ort, Bollermann, Ex-Kurin. Ciao.